Geen onze behoog verwijlen. Door die winterknus zo strak. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.